Isak Mattis its Archa Luoli. Manjel tän teemi volki kullahtan paatsu jo kolle päivin. Mioppe kullo juo numitakta. No,